0: In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.

0: Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Mijn naam is Daniel Rowland.
4: Ik ben Remy
5: van
4: Kester.
6: Ik ben Marcia van
5: Kerkpoint.
6: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek, jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
14: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
1: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
0: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
2: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, er moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
0: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: Luister elke zaterdagnacht van

0: agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek De Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 11:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade ben je 5 tot 10 minuten langer onderweg. En ook op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn is het druk. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 betekent dat 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijksverlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
2: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
3: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
1: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reeuwijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de wijde omgeving.
9: Good inside.

0: agenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek De Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 10:30 tot 12 uur werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het onder andere druk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Je hebt 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. En ook op de A4, maar dan in de richting van Amsterdam. Want tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Ook 2 files op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie rijd je de file in. Hier heb je 5 minuten vertraging. En op de A20 richting Gouda, maar dan tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht, doe je er ook 5 minuten langer over. Tot slot nog de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
2: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
1: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
1: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er een aantal plekken waar je meer dan 5 minuten vertraging oploopt in de regio. Onder andere op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg.

0: of één die je wakker houdt.
1: Hoe begin ik weer met werken?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Mijn naam is Daniel Rowland.
5: Ik ben Remy van Kesten.
6: Ik ben Marcia van
5: Kerk
6: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
3: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Petra en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een Wiel gaat samen met Bibliotheek de Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 11:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de 3e editie van de Piano Tour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal ervaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog 2 vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog 2 keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een

0: Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodeglaafse Service Club in een Wiel gaat samen met Bibliotheek de Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 11:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Mijn naam is Rem Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt 2 afgesloten rijstroken op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. De berger is nu aanwezig, maar je loopt nog 5 tot 10 minuten vertraging op tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13 in Reeuwijk.
2: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. En de man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. En volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek De Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 10:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl. Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien van zowel iDEAL als van Wero.

0: Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2:30 en 5:30 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek de Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 10:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.

Hello, Elba. Hello, Elba. People, roll over, lay down.

0: regioagenda.
1: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13 in Reeuwijk.
2: De Dorpskerk in Bodegraven is deze zomer opnieuw elke zaterdag geopend voor iedereen die het historisch gebouw wil bekijken, behoefte heeft aan rust, ontmoeting of een moment van bezinning. Onder de naam Openkerk kunnen bezoekers tussen 2 en half 5 vrij binnenlopen. Iedere zaterdag tot en met 5 september.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: dames en heren, we zijn live vanaf de locatie. We gaan nog even wat testjes uitvoeren. Maar we zijn live vanaf de vakantiespelen 2026 hier in Bodegraven. Welkom.
1: Dames en heren, de sneltrein naar Leiden-Lammerschans vertrekt vandaag van spoor 14.
0: We gaan even een liedje draaien van die gozer uit de Leiden-Lammerschans. Wie is dat ook alweer? This is a test. Armin van Buren.

0: dust.
1: Dat was je testje. Ja, leuk toch? Hey, welkom op de vakantiespelen 2017.

0: 26. Live vanaf het terrein PR6, daar luister je natuurlijk naar. Dit is jouw lokale omroep. Live
1: vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.
0: En er wordt hier veel getimmerd. Ze zijn nu ook bezig met de speurtocht, verschillende hutten. Ik heb al even rondgekeken en ik moet zeggen, gaat echt de lucht in hier op vakantiespelen Bodegraven. En ouders die nu thuis luisteren, nog een paar uur rust. Bijna 2 uur rust. Dus zet die radio even keihard aan. Doe die stofzuiger uit. Ga even lekker zitten. Schuif die tafel aan de kant. En wij gaan lekker muziek draaien hier vanaf de vakantiespelenterrein hier in Bodegraven. Hey, ik heb gehoord dat de EHBO is druk bezig geweest vandaag met spijkers trekken. Pleisters plakken. Enzovoort, enzovoort. En meer muziek hier op BR6 live vanaf locatie. En als u straks het terrein opkomt, zwaai even. We staan in de tent. En niet de tent waar de kleine kinderen staan, maar die andere tent waar je langs loopt. En meer muziek. Ja, zoals ik al zei, even de tafel aan de kant en dansen. Zak Noël. Samen met Fly Project Mexico.

0: radio.
1: Ja, ja, jij hebt de radio harder gezet. En zoals je op de achtergrond kan horen waarschijnlijk. Oh, dan moet ik de microfoon aanzetten. Nee, hoor je net niet. Er wordt hier gehamerd, er wordt hier geslagen. De hutten gaan de lucht in, dames en heren. En weet je wie er ook is? Ja, je denkt, Arjen gaat het vandaag alleen doen. Dat zou ik eigenlijk wel willen, maar... En toen kwam Ruud. En wie kent Ruud niet?
2: Ja, goedemiddag.
1: Iedereen kent Ruud.
2: Ja. En als uiteraard je... van Bob Poetsen op.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Als je hem, als je hem niet kent, Bob Poetsen op elke...
2: Maandagavond.
1: Maandagavond op BR6 natuurlijk.
2: Ja.
1: Live nu vanaf de vakantiespelen in Bodø. Wat? Als je zo kijkt, hè, even omdraait nou, inderdaad.
2: Het eerste wat ik zie is prachtig mooi weer.
1: Ja,
2: ik
1: dat
2: bedoel,
1: zeker.
2: Daar gaat het ten eerste om. En al die kinderen die hebben daar absoluut geluk bij. Ik zie al mooie bouwwerken. Ik kijk hier een beetje op het... Op de huttenbouw en rechts van mij hebben we de tent. Daar heb ik dan niet zo goed zicht op. Ik ga zo eens even een klein loopje doen. Eens even kijken wat voor moois ik daar alvast kan vinden.
1: Heel mooi, want wij krijgen ook al verzoekjes binnen.
2: Wat doen we aan verzoekjes?
1: Ja, nee, maar mensen die mij kennen,
2: ja.
1: Die lopen me nu al te appen. Mag ik wat horen? Ja, tuurlijk mag je wat horen.
2: Nou, het mag goed dat veel mensen mij niet kennen.
1: Oh, wordt een lekker rustig programma straks om 2 uur.
2: Heerlijk.
1: Heel veel kinderen gaan nu naar de speurtocht. De wijken in dus. Mensen, als je hier langs rijdt, rij rustig. Hou de verkeersleiding, de verkeersregelaars even in de gaten. Ik werd vanmiddag bijna weggestuurd. Van, kom jij doen? Ik ook. Ik kom een studio afleveren. Ja.
2: Gelukkig heb ik een mooi t-shirt aan van BR6.
1: Zeker weten.
2: Wij zijn herkenbaar.
1: Wij melden ons altijd netjes hier dat we inderdaad aanwezig zijn. Zodat ze ook weten dat wij er zijn. Ik kreeg een verzoekje binnen. En de Chainsmokers en Coldplay.
2: Oh.
1: Ken jij die?
2: Jazeker. Ja, goed nummer.
1: Something Just Like This. Verzoekjes zijn welkom, dames en heren. Als je mij kent, je kent mijn nummer. Als je mij niet kent, morgen gaan we even e-mailadres ergens oprichten.

0: Heb jij ook zo'n slechte gewoonte?
1: Bob?
0: Ruud,
1: ja,
0: bedoel ik.
1: Nou ja, ik heb, nee, ik heb geen slechte gewoontes.
0: Okay.
1: Zeg ik.
0: Zeg jij.
1: Ik ben gestopt met roken. Die gewoonte heb ik niet meer. Jij nog wel, hè?
0: Dat vind ik heel knap van je, dat jij gestopt bent met roken. Ik doe dat elk jaar, 31 december, om 12 uur.
1: Ja.
0: Dan zeg ik tegen iedereen, ik stop met roken.
1: Ja.
0: En 5 minuten later, 5 over 12, steek een sigaret op en zeggen ze, ja, je zou toch stoppen met roken? Ja, vorig jaar, niet dit jaar. Ik had voor jou Ed Sheeran, Bad Habits en Cameron Whitecomb, The Hard Way. Er werd me net gevraagd, Arjen, ga je alleen maar Engelse muziek draaien? Nee hoor, ga ik niet doen.
1: Mag ik nog wel even? Ik was net nog eventjes de tent ingelopen. Misschien wel leuk om te vermelden. Daar werden net de jarigen werden fijn toegezongen. Namen die heb ik niet meegekregen, maar het was wel een, er werd wel een leuk feestje van gemaakt om die twee, er waren twee kleintjes, om die eventjes een beetje in de schijnwerpers te zetten. Dat was grappig.
0: Nou,
1: en ik heb net een klein rondje gedaan bij de huttenbouw en daar wordt echt flink getimmerd.
0: Ja, nee, toen ik het veld op kwam was het iets, een verdiepingje lager. En inmiddels ben ik een uurtje verder. Het gaat echt hard, Ruud.
1: Ja, zeker. Ik zie al halve torens echt.
0: Ja, nee.
1: Ik zie de Twin Towers daar ergens achterin.
0: De Twin Towers staan erachterin. Ja. Ik denk dat dat meer de vuurstapel wordt vanaf daar.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. ik heb geen idee. We gaan het zien, allemaal op vakantie spelen.
1: Ja.
0: 2026. Vanmiddag gaan we ook nog even filmpjes maken. Er staat nu een filmpje online op YouTube van ons.
1: Van BSS.
0: Ga die even kijken. Dat was gisteren dag nummer 1. Vandaag gaan we dag nummer 2 opnemen. En die verschijnt vanavond ook weer op onze social media kanalen.
1: Kijken.
0: Zoals ik al zei, ik ga niet alleen Engelse muziek draaien. Trouwens, aan het begin ben ik met de Nederlander begonnen.
1: Wat dan?
0: Ja, uit Leiden-Lammerschans komt die gozer.
1: Ja. Armin van Buren, Armin die had ik al gehoord. Ja.
0: Zeker weten. Dames en heren, meer muziek op BSS live van ons de vakantiespelen hier in Bodegraven.
2: Gaan we dan? Kroeg,
0: en iedereen kent deze.
2: Ik voel het, man.
0: Wie is dit?
2: Het escaleert weer uit de hand. Uit de hand, uit de hand.
0: Fleming, Mart Hoog.

0: Zandloopster en daarvoor natuurlijk Fleming en Mart Hoogkamer 100%. Jij luistert naar de Vakantiespelen 2026. De Vakantiespelen Radio moet ik zeggen 2026. Het is een hele tijd geleden dat wij Vakantiespelen Radio... Elk jaar doen we wel de dropping. Alleen Vakantiespelen Radio zelf niet. Dit is het eerste jaar weer dat wij live aanwezig zijn... vanaf het terrein van de Vakantiespelen.
1: Ja, en sowieso moeten wij wat meer zichtbaar / hoorbaar zijn.
0: Zeker weten.
1: En dus vandaar dat we weer gekozen hebben voor... de Vakantiespelen, maar ook waarschijnlijk weer op de najaarsmarkt.
0: Oeh, dat
1: daar
0: is
1: zijn
0: leuk.
1: We vorig jaar natuurlijk ook alweer begonnen.
0: Ja, ja.
1: En ook daar zullen we live aanwezig zijn.
0: Kijk eens aan. Zoek ons op.
1: Ja.
0: Ga naar br6.nl. Of even onze socials, onze Instagram, onze Facebook. En we houden u op de hoogte
1: en bij, van alles. En op Ziggo eventueel kanaal 45.
0: 45.
1: En ja. Op de radio...
0: 107.8 FM. Mijn oud-directeur op Roer zei dat altijd zo mooi. 107.8 megahertz. Ja, zeker. Hey, meer muziek. En nou we toch lekker Nederlands aan het doen zijn.
1: Ja. Nou, dat maak je mij nieuwsgierig.
0: Ik zou zeggen...
1: Ja, kan het niet.
0: Ja,
1: kan het niet.
0: Ik denk dat wij gewoon even alle tafels aan de kant moeten zetten hier.
1: Ja.
0: Want we gaan even de hartslag van je heupen meten.
1: Oh.
0: Ja.

0: Cubaanse café.
1: In dit Cubaanse café.
0: Dames en heren, u heeft nog ongeveer 1:15. En dan willen de kinderen graag opgehaald worden. Live vanaf de Vakantiespelen 2026. Dit is Vakantiespelen Radio. Op BR6 natuurlijk. Daar luister je naar. Komt hier ook een boer voorbij gereden met zijn tractor. Zie je dat, Ruud? Ja, zegt hij. Er wordt gespijkerd, er wordt geslagen. Hutten worden gebouwd. Als je vanmiddag het veld op komt, kom even kijken. Als je mag. Want ze zijn echt... Ik denk als hun studentenhuizen gaan bouwen dat ze einde van deze week klaar zijn. We kunnen meteen de studenten winnen. Oh nee, dat is het andere veld. Hebben we nog nieuws? De zon schijnt. Het waait een beetje. We gaan straks even bij onze meteoroloog kijken of het ook gaat regenen. Meer muziek op BR6, live vanaf de Vakantiespelen hier in Bodegraven. En dit liedje is aangevraagd door de kinderen.

stroom. Ik praat niet over OV. Ik kan de trein voor de vorm. 100 flessen. 100 flessen. Veel mannen, wel uw flessen. Jullie delen en stafetten.

0: Dit is BR6 Live, vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraaf. Ik ben lid.
1: Dat is nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loren, wij op klosos. Gekke cella, vol op posos. Robé, pauw. Braka Shandy, fuck is snauw. Ik ben ander in die vouw. Helemaal schijt aan de hou.

0: Het is echt een hele, hele grote hit. En omdat hij altijd zo snel geraden wordt,
1: laten we het zo nu en dan vertolken.
2: Ja, we zijn er bijna, tenminste, bijna aan het einde van het eerste uur. Dat betekent dat thuis alle ouders, vaders en moeders nog even heel snel kunnen stofzuigen en dan de kinderen komen ophalen hier bij de vakantiespelen. Vergeet ze niet. Pas donderdag mogen ze blijven slapen. Niet vandaag. In het tweede uur, Ruud. Hey, Ruud.
3: Ja?
2: Wat gaan we in het tweede uur doen?
3: Veel lekkere muziek. Een beetje sfeerverslag. Ja. En kijken wat er verder nog ter tafel komt.
2: Helemaal top. U hoort straks in het tweede uur Ruud inderdaad. Live vanaf het terrein van de vakantiespelen hier in Bodegraven. Ik zou zeggen, ik ga nog één liedje voor jullie draaien. Ik ga er even tussenuit. Ik ga straks met de camera rondlopen. Ik ga straks achter de cameraman van de vakantiespelen aan. Kijken welke beelden hij schiet en die ga ik ook schieten. Lekker makkelijk. Ik heb voor je Shakira. Dus ik weet zeker dat thuis nu alle tafels en stoelen aan de kant gaan. We gaan allemaal even Shakira draaien. Dansen. En deze is van Disney. Zootopia 2. Zoo. Tot morgen.

0: naar PR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Ja, welkom bij de Vakantiespelen 2026 live op locatie. Hier BR6. En ik mag het tweede uurtje voor vandaag volpraten. Ik ga hem niet helemaal volpraten. Maar er is... We gaan een beetje verslag doen van wat er allemaal is. Ik heb Pleun Pluis en Bo Bos al in levende lijven gezien. Ja, ze zijn lief hoor. Ze zijn lief.

BR6 live vanaf de vakantiespelen 2026. Ja, Animal, het is hier één grote beestbende. Ik heb al wat coole kikkers gezien. Ik heb beren gezien. Maar ook wilde kastanjes. Dus de hele natuur is wel een beetje aanwezig. We zijn hier goed voor de natuur natuurlijk ook nog eens. Niet kappen. En de volgende is Justin. Met Turn the Lights Off.

0: Nee, joh. Grapje. Wat al zeiden Bo Bos en Preun Pluis. Waren hier live. Zatjes hoor. Ja, we zijn hier in de tent een beetje aan het hydrateren. Want hydrateren kun je leren. Zeker met dit, met deze weersomstandigheden is dat ook wel heel erg belangrijk. En Arjen, ben jij nog iets tegengekomen net op je wandelingetje?
1: Ja, hele leuke... Hele leuke hutten. Ik heb een paar foto's die komen verschijnen straks op onze social media.
0: Ja.
1: Maar het gaat aardig goed. Er wordt al geschilderd zelfs.
0: De verf mag er pas donderdag op, toch?
1: Ja, nee,
0: dat is
1: maar,
0: het verfgevecht, toch?
1: Dat is verf, maar er wordt al geschilderd. En slingers worden erop gehangen. Echt, en bordjes inderdaad. Als je daar verderop kijkt, zie je een wit bord.
0: Ja.
1: Daar gaan ze straks de naam van hun hut natuurlijk opzetten. En het is echt fantastisch.
0: Maar heb jij al een beetje winnaars gezien? Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Het is niet alleen voor het slapen, maar ook...
1: Ik moet zeggen, als je daar kijkt met die ronde bouwsel.
0: Ja.
1: Ik vind dat toch... Ik vraag me af wat dat gaat worden.
0: Een rond bouwsel?
1: Ik heb begrepen dat is de Weerwolven.
0: Oh.
1: Ja. En ik vraag me... Ze hebben daar zo'n mooi rondje gemaakt. Ik vraag me echt af wat ze daarin gaan zetten of wat dat gaat worden.
0: Oké. Okay.
1: Het ziet er heel leuk uit.
0: Nou ja, we zijn benieuwd. Ja, waar getimmerd wordt en even kappen nou. Ja, daar zijn ook eventueel houthakkers. En dit is een echt houthakkersliedje.

De Woodchuck Song. Ja, echte houthakkersplaat. Maar die zijn hier niet welkom, want ze zijn hier niet te kappen. We zitten nog steeds op de vakantie spelen. Prachtig weer, ja. En zoveel heb ik op dit moment niet te melden. Het is hier nu eventjes rustig in deze tent. De kleine kinderen zijn volgens mij een speurtochtje doen. Dus die zijn ook niet aanwezig. Dus het is redelijk rustig op dit moment. En misschien voor jullie thuis ook wel. Want ja, jullie luisteren natuurlijk omdat jullie kinderen hier zitten. En nou ja, we hopen in ieder geval nog wat mensen te spreken om te kijken of over het hoe en wat. Give a drama some, y'all. Hey. Dit is Bakermat en Rani.

0: BSS live vanaf de vakantiespeler. Jij bent net nog eventjes een rondje wezen lopen, Arjen.
1: Ik ben even bij de Rode Kruis naar binnen gestapt. Ik had een pleister nodig.
0: Je had een pleister nodig?
1: Radiowerk kan wel eens gevaarlijk zijn.
0: Oh jee, ben je op een spijker gestapt?
1: Ik ben op een spijker gestapt. Maar ik vroeg meteen van, nou ik hier toch ben, hoeveel pleisters per dag gaan er zo uit? Nou, gisteren was het natuurlijk de eerste dag, dus weinig.
0: Ja.
1: Maar vandaag zijn er al 150 pleisters geplakt. En dat is alleen pleister plakken.
0: Ja.
1: We hebben ook nog kinderen die op hun, hun vinger hebben geslagen. Of de hamer per ongeluk op hun voet hebben laten vallen, heb ik al gehoord.
0: Ook nog.
1: En in de tent waar de kleintjes zitten, die rennen natuurlijk.
0: Ja.
1: En die vallen nog wel eens zo nu en dan.
0: Ja, dat zal. Ik zie daar hoe ze eerst alle kleintjes weer een beetje binnendruppelen van de speurtocht.
1: Van de speurtocht, ja.
0: Dus die komen... Ik zie daar nog in ieder geval geen gewonden bij. Gelukkig.
1: Ik zie het ook nog niet drukker worden bij het Rode Kruis. Dus ik denk dat dat wel
0: Ik denk dat we wel meegaan.
1: Jawel. De meeste splinters worden door de vrijwilligers die de hut aan het bouwen zijn, worden natuurlijk uitgetrokken.
0: Ja.
1: Waar hun niet bij kunnen, komen ze even bij het Rode Kruis. Want die hebben natuurlijk meer materiaal om splinters te trekken.
0: En anders gewoon vanavond op bij papa en mama.
1: Ja. Want die hebben vast een pincet ergens.
0: Ja, vast wel. We gaan in ieder geval maar weer eventjes verder met een plaatje draaien. Een oudje. Gino Vannelli. Want mensen moeten ook verplaatst worden.

Gino Vannelli. En je gaat hem op. Ja, en vakantiespeler zelf is natuurlijk ook verhuisd. Andere locatie. En ik weet nog wel vanuit mijn tijd, en zo oud ben ik al. Ik ben ooit begonnen, en dat is denk ik een dikke 40 jaar geleden. Toen was het nog op de locatie bij de Zustertuin. Waar nu de Albert Heijn staat. Toen daarna zijn ze verhuisd naar de Vromade. En achter de Vromade was er toen nog een braakliggend terrein. En was er geen tent. Maar de huttenbouw die was achter de Vromade. En de tent gebeuren was in de speelhal. Of speel... En toen naar het evenemententerrein hier zo. En nu een klein stukje verder voor het eerst dit jaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, het ziet er wel heel netjes en ook wel heel, professioneel ziet het eruit. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik een petje af voor degene die dit allemaal gedaan hebben. We gaan weer verder met de muziek. Criss-cross.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Dat was Crisscross Amsterdam. Arjen, ben jij nog...
2: Ik heb hem even met wat vrijwilligers gesproken. Die vandaag even naar de sportzaal zijn geweest. Dat heb ik begrepen.
1: Ja.
2: En die kinderen zijn hartstikke lief, zeggen ze.
1: Not?
2: Nee, ik kan begrijpen als jij leiding bent. En je hebt 30 kinderen om je heen rennen. En die vragen allemaal iets. Dat je uiteindelijk denkt, het is een keer genoeg. Alle respect, want ze moeten nog een paar dagen.
1: Jazeker.
2: Dus,
1: nu in ieder geval nog een anderhalf uurtje.
2: Jawel, maar...
1: Het is 2:30. Dat houden ze nog wel even vol, toch?
2: Ja, en straks mogen ze met alle vrijwilligers hun eigen feestje gaan vieren natuurlijk.
1: Ja,
2: als de kinderen eenmaal het terrein af zijn. Voor de ouders, even kijken, u heeft nog... 26 minuten. En dan moet u echt letterlijk en figuurlijk uw kinderen alstublieft komen halen.
1: Ze zijn ze nu al.
2: Dat was even
1: dat is niet waar.
2: Sorry, dat was even een mededeling.
1: Nee, deze hadden we al gehad. Deze moeten we niet hebben. Deze moeten we hebben.
3: On a train back to Boston.
1: Boston.

0: Della Lefty met Boston. Ja, en we zijn nog steeds vanaf de vakantiespeler. Mededeling natuurlijk voor de ouders van de kinderen van de huttenbouw. Vergeet ze niet morgen oude kleding mee te geven. Want morgen is al het verfgevecht. Jij zei al dat sommige hutten al een beetje aan het schilderen waren zelfs.
1: Ja, ja inderdaad. Die zijn een lekker kleurtje aan het geven. Aan,
0: Maar wel op de hutten, dan niet aan elkaar.
1: Waarschijnlijk vanmiddag als ik mijn dochter ophaal, zit ze onder het verf.
0: Oh, die ja. Dan wel.
1: Maar inderdaad, morgen is woensdag.
0: Ja.
1: Vanaf 2 uur hebben we dan verfgevecht voor de hutten.
0: Ja.
1: En ik dacht dat dat juist voor de tent was, maar die is op donderdag. Dus de ouders met de kleine kinderen die in de tent zitten, op donderdag is hun verfgevecht.
0: Oké.
1: Wat we morgen wel gaan doen in de tent.
0: Nou.
1: Dus geef ze dansschoenen mee. Is dansen met I'm in Motion vanaf 1 uur.
0: Ja.
1: Dus dan gaan ze dansles volgen van iMotion.
0: Ja, en toevallig mijn dochter die zit bij de leiding, maar die danst ook bij iMotion. Misschien dat die ook nog wel iets gaat doen. Ik heb er eigenlijk nog niet over gehoord.
1: Dat horen we morgen van je.
0: Ik ga er eens vragen. Ja, nou weet ik niet of ik morgen hier ben.
1: Maar dat komt
0: donderdag in ieder geval wel.
1: Donderdag in ieder geval.
0: Ja. Ja, dan gaan we er maar weer nog een muziekje in inzetten. Nog 20 minuutjes. En dan.

Real to Real. I like to move it. Ja, als je nu nog in beweging moet komen om je kinderen te gaan halen, dan ben je misschien wel aan de lat. Nee, dat is nog niet waar. Je hebt nog een kwartier.

0: Ja.
1: Laatste update. Ik ben even bij onze meteoroloog op locatie geweest hier bij de vakantiespelen. Ja. Morgen, voor de ouders,
0: ja,
1: wordt het mooi weer.
0: Heerlijk.
1: In Bodegraven gaat regenen. Bij vakantiespelen gaat de zon schijnen, dames en heren. Ja. Dus geef je kinderen genoeg water mee, genoeg eten mee. En,
0: want hydrateren kun je leren.
1: Ja, ook zonnebrand. Ja. Heel belangrijk. Ook voor de kleintjes.
0: Speer ze goed in.
1: Voor de kleintjes, als jullie een petje hebben, geef die kleintjes een petje mee.
0: Ja, dat is ook...
1: Trouwens, voor alle kinderen trouwens. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel.
0: Voor mij al helemaal. Ik heb namelijk een enorme bos haar op mijn bol. Niks.
1: En daar schijnt de zon zo doorheen.
0: Ja, absoluut.

De nieuwe Martin Garrix samen met U2. Ja, dit is al de tweede samenwerking natuurlijk van hun. Ze zijn natuurlijk al een keertje samen geweest voor Euro 2024, 23, wat was het? 22. In ieder geval al een keertje samen. Zometeen gaan we naar het journaal. Daar gaan we nu natuurlijk naartoe werken, het journaal van 3 uur. Daarna gaan we natuurlijk nog eventjes verder. Maar ik wil nog wel eventjes een shout-out hier zo vanaf de vakantiespelen voor alle vrijwilligers. Want ik zie heel veel vrijwilligers met kinderen slepen, sjouwen, helpen. En ze doen het hier fantastisch werk, echt waar. Dus van mij uit, en misschien vanaf jullie kant ook wel, een dikke shout-out.

0: naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat tussen Rotterdam Feyenoord en Hendrik Edelambacht 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er staat een auto in brand, daardoor is er 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van
7: Kesterstrek. Ik ben Marcia van Kesterstrek en ik speel op een cello van het
4: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
2: Ja, we zijn weer live vanaf de vakantiespelen 2026 in Bodegraven. Inmiddels zijn de ouders het terrein al opgekomen om hun kinderen te halen. Eventueel hun knutselwerken of bouwwerken te bekijken. En zometeen hun kinderen weer mee te nemen. Waar, daar en de Next Gen en de leiding, die blijven natuurlijk nog eventjes... op het terrein. Misschien dat we er nog wat te spreken krijgen. Arjan die ging ook nog eventjes wat sfeerbeelden maken met de camera. Ik blijf nog eventjes met de radio tot 4 uur blijven hier zo. Om nog wat verslag te doen.

Ja, live vanaf de vakantiespelen 2026 in Bodegraven. Het is hier een drukte van je welste. Er moeten ongeveer 1050 kinderen moeten erop gehaald worden. Dus ja, dat heeft wel enige voeten in de aarde. Nu zal niet iedere ouder een eigen kind ophalen. Sommigen doen het misschien in toerbeurten. Maar goed, het is hier een aardige drukte. En ik zie af en toe ook nog wel eens bekende gezichten. Mensen waarin ik zelf mee misschien in een hutje heb gezeten of gemaakt. Ouders van kinderen die weer met mijn kinderen ook de vakantiespelen hebben gedaan. Dus zo blijft het van heel wat generaties. Wij blijven nog tot 4 uur blijven we live uitzenden. Arjen die is al lekker met de camera op pad. Die is al sfeerbeelden aan het maken van prachtige hutten. En ook eventuele knutselwerken die de kinderen maken. We gaan nu verder met de muziek. Another Talk to You.

Dit is BR6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven. Dit is BR6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.

Het is bijna 3:30. En bijna alle kinderen zijn wel opgehaald. Nog een sporadisch kindje dat hier nog in de vakantiespelenterrein blijft. De meeste leiding komt ook al een beetje de tent uit zetten om een drankje te gaan doen. Zometeen mogen ze nog weer een spelletje gaan doen. En mogen hun ook gaan de verdiende rust gaan pakken.

0: Ja, dat was al halverwege begonnen. Dat was niet helemaal de bedoeling.
1: Dit is dus, B6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.
0: Dat klopt. Nu alsnog...
1: Dit is BR6.
0: Cameron Whitcomb. King nummer 4.

0: onderbreken het plaatje eventjes, omdat ik een klein diepte-interviewtje heb. Dit meisje ken ik heel toevallig wel een beetje goed. Hoe gaat het? Zo, eerste volle dag. Nee, de tweede volle dag natuurlijk.
1: Ja, gaat heel erg goed. De kinderen die maken heel erg veel plezier met elkaar en ook met ons. Dus dat is heel erg leuk. En het gaat er gewoon heel erg gezellig aan toe met alle spelletjes en het zingen en het dansen. Dus we genieten er zeker van.
0: Maar hoe gaat het met jou? Kan jij het nog een beetje volhouden?
1: Ja, ik kan het zeker nog wel volhouden. Ik ben zeker wel al wel een beetje gesloopt, maar ik kan het wel nog volhouden.
0: Ja, want ik zie jou de hele tijd met kleine kinderen slepen. Want welke groep heb jij zo'n beetje?
1: Wij zitten in de Coole Kikkers.
0: Ja.
1: Een groepje van 23 kinderen. Dus het valt wel te overzien.
0: En dat is in de leeftijdscategorie van?
1: 4 tot 6.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Dus jij moet echt wel een beetje goed opletten.
1: Ja, zeker. We moeten zorgen dat ze niet wegrennen inderdaad.
0: Maar een beetje een leuk groepje.
1: Ja, zeker. Ja. Heel gezellig groepje.
0: Kijk.
1: Ze kunnen ook allemaal goed met elkaar, dus dat is fijn.
0: Dat is helemaal mooi. Nou, meid, ik wens jij nog een hele fijne avond. Ga van je rust even genieten.
1: Ja, dank je.
0: En dan zie ik je misschien vanavond wel.
1: Ja, misschien wel.
0: Oké. Ja, dat was eventjes... Dat was mijn dochter dus, ja. Ik... Zie je vanavond nog wel weer eventjes misschien. En misschien wel niet, want gisteravond was ze ook laat thuis. Dus we gaan weer verder met de muziek.

Leppard uit 1987 uit de top 40. Ja, het is een beestenbende. Hannibal. Ja, en als we dan toch een beetje in die beestenbende zijn. Ook dit is Hannibal.

BNR6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven. Dit is BR6 Live vanaf het vakantiespelenterrein in Bodegraven.

het. De verkeersregelaars die elke dag hier de kinderen laten oversteken, de ouders laten oversteken en alles, de auto's tegenhouden en alles in goede banen leiden. Ik moet zeggen, hun doen echt fantastisch werk, dames en heren. Maar we gaan verder met muziek. Inmiddels zijn de kinderen van het veld af. Ik ben even rondgelopen met de camera. Vanavond gaan we het weer uploaden natuurlijk. En jij luistert naar Vakantiespeler Radio live vanaf het Vakantiespelerterrein hier in Bodegraven. Mijn naam is Arjen Buikhuizen. En jij luistert naar BR6.

Maxime Sophie en daarvoor Sarah Larsen met Midnight Sun. Hier is nog niet midnight, maar de zon schijnt nog wel. We zitten hier midden in een vergadering van de verkeersleiders. Dus we gaan het een beetje kort houden. Bedankt voor het luisteren vandaag. Ik heb nog 8 minuten. Ik heb nog een paar liedjes voor je. In ieder geval de nieuwe van Roxy Dekka. Morgen vanaf 1 uur zijn we er weer. Live vanuit de vakantiespelen Bodegraven. Fijne avond en morgenochtend weer vroeg op je kinderen even hierheen brengen. En dan de radio aanzetten, want dan heb je weer even rust van de kinderen.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden, morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht ook een kleine 10 minuten oponthoud. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Alles.

0: agenda. BR6.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek de Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 10:30 tot 12 uur werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet is de verdraging een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk 10 minuten extra reistijd. Ook 10 minuten verdraging op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Er staat een auto met pech, de linker rijstrook is dicht. En op de A20 in beide richtingen files van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten verdraging. De andere kant op bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zondag 6 september van 1 tot 5 uur vindt de derde editie van de Pianotour in Bodegraven plaats. Deze tour brengt pianomuziek in allerlei genres naar het centrum van Bodegraven. Op 11 locaties, van huiskamer tot café en kerk, spelen 22 pianisten klassiek, pop, jazz, blues, tango en cabaret. De middag start om 1 uur met het openingsconcert in het Evershuis. Tussen 2 en 4 kun je langs de locaties wandelen of fietsen om te genieten van live pianomuziek. Om 16:30 sluit Ramon van Engelenhoven af met een slotconcert in het Evershuis. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meer informatie op evershuis.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 85 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Zoetewoudendorp. Daar heb je ongeveer een kwartier tijdverlies. Op de A4 de andere kant op, richting Rotterdam, tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid, 10 minuten verdraging. Ook 10 minuten extra reistijd op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten. En ook op de A20 de andere kant op, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, een kwartier verdraging. Verder ook file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Een kleine 10 minuten verdraging daar. En dat geldt ook voor de N434 Wassenaar-Zoetewoude in de Corbulo-tunnel. Daar ook ongeveer een 10 minuten op onthoud.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloependocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek De Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 11:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens. Live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regio nieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in de regio. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam sta je ongeveer 10 minuten in de file bij knooppunt Hoogvliet. Ook op de A4 de andere kant op van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 20 minuten vertraging. Verderop bij Den Haag-Zuid ook nog 10 minuten. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een kwartier extra reistijd. Verder is het erg druk op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging inmiddels een half uur. En dat komt door technische problemen in de Rottemeren-tunnel. Die is niet te bedienen op dit moment door een technische storing. En daardoor is de A16 dicht in beide richtingen bij de Rottemeren-tunnel. Het verkeer kan omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is nu wel een file van 7 kilometer en een kwartier tijdverlies. En op de N207 Alfa aan de Rijnberg-Ambacht bij industriegebied Gouwenstroom is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kade 13.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hierdoor ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 70 kilometer file in de regio, maar de meeste files zijn heel kort. Er zijn wel wat problemen, zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar is de vertraging 25 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander ruim een kwartier vertraging. Dat komt omdat verderop de Rottemerentunnel dicht is door technische problemen. Dat geldt trouwens voor beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein nu wel een kwartier vertraging. En op de A44 Den Haag-Amsterdam bij Oegstgeest is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 5:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 6:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Nog tot en met eind september is er een bijzondere fototentoonstelling te zien in het Medisch Centrum Reeuwijk. Fotograaf Ab Quist toont daar werk uit verschillende disciplines, van vergankelijkheid en natuur tot abstract, zowel kleurrijk als zwart-wit. Opvallend zijn de foto's op geborsteld aluminium, een materiaal waar licht en contrast prachtig mee spelen. Quist laat zich niet in één genre vangen, maar zoekt steeds naar schoonheid en emotie. De expositie is te bezoeken aan de Kaarde 13.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Marja Roete. De Bodegraafse Service Club in een wiel gaat samen met Bibliotheek De Groene Venen vanaf 7 september iedere maandagochtend breien en haken voor de wereldwijde campagne Orange the World. Alle kleurrijke creaties zullen symbool staan voor de gezamenlijke strijd tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 7 september kan je vanuit het Evertshuis van 10:30 tot 12:00 werken aan je breisel. Het doel is om diverse plekken, bomen, straten en andere plekken in Bodegraven te versieren met alle kunstwerken. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden, ook is ervaring met breien niet vereist. Daarnaast hoef je hiervoor geen brei- of haaknaalden in huis te halen als je deze niet hebt. Orange the World is de wereldwijde campagne van tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ieder jaar vindt de campagne plaats van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Meer informatie hierover vind je op de website van Orange the World. De vakantiespelen zijn feestelijk geopend. Ook BR6 is aanwezig op de vakantiespelen. Vanmorgen zijn er tv-opnamen gemaakt van de opening en de eerste uren vertier. Deze komen zo snel mogelijk online en op ons tv-kanaal voorbij. Vanaf dinsdag wordt er ook radio gemaakt vanaf de vakantiespelen op de volgende tijden. Dinsdag van 1 tot 4 uur, radio met sfeerverslag. Woensdag van 1 tot 4 uur, radio. Donderdag 9 uur, een heel laat live programma met verslag van de speurtocht. Vrijdag van 5:30 tot 7 uur 's morgens, live radio bij het wakker maken van de huttenbouwers. Ook zullen we op onze social media regelmatig updates plaatsen over wat er op de vakantiespelenterrein gebeurt en hoe het verhaal dit jaar verder vorm krijgt. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Er staat er nog wel eentje op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Verder veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander is de vertraging ongeveer een kwartier. Heeft te maken met technische problemen bij de Rottemierentunnel. Die is in beide richtingen dicht. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat wel file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Vakantiespelen Bodegraven. Dat is de leukste vakantieweek van Bodegraven-Reeuwijk voor basisschoolkinderen. Sinds 1967 wordt dit evenement georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Het feest wordt jaarlijks afgesloten met een optocht en een groot vuur als alle hutten worden verbrand. Vakantiespelen 2026 vindt plaats van 25 tot en met 28 augustus. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl. Op zaterdag 29 augustus is er een doorvaardag. Dan kunt u onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk. Van 10 tot 18 uur kunnen vletten, sloepen en andere recreatievoertuigen onbeperkt heen en weer varen tussen Gouda en de Reeuwijkse plassen. Gedurende deze uren worden de bruggen en sluizen speciaal voor het evenement bediend. De laatste tocht vanaf Reeuwijks Verlaat richting Gouda vertrekt om 17:30. De laatste vaart vanaf Kleiwegbrug richting Reeuwijk is om 17:15. Tenzij deelnemers zich aansluiten bij de avondsloepentocht. Kijk voor meer informatie op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.

It's gonna be kinda right tonight.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Altijd dichtbij. BR6.
11: Dit zijn
12: Bas en Piet.
13: Dit zijn
11: de muziekexperts. Presenteert de discografie van
13: 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
11: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet. Live op BR6.
13: Deze uitzending, de discografie van Marco Borsato.
14: What did you think?

0: Dit zijn
1: Bas en Piet.
2: Dit zijn de discografie van 1 uur lang. De beste nummers van 1 artiest of band.
0: Presentatie en samenstelling door uw muziekexperts Bas en Piet.
2: Deze uitzending, de discografie van...
3: Een hartelijk goedenavond. Fijn dat je weer luistert naar je eigenste muziekexperts. We zitten er vanavond weer klaar voor, toch Piet?
4: Ja, deze 1 september, hoera.
3: Hoera, en niet zomaar. Het is namelijk weer tijd voor de maandelijkse spin-off. De Disco G

0: volgde single van 94 en begon Borsato's grote Nederlandstalige succes.
1: In het tweede deel duiken we verder in de carrière van Marco Borsato met muziek uit de periode 2001 tot 2021. Daarin horen we onder meer hoe een albumtrack uit 1998, 6 jaar later, met het rap van Ali B alsnog een nummer 1 hit werd. En hoe een duet speciaal werd opgenomen rond het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima.
0: We komen ook terecht bij de grote stadionproducties van Sinfonica in Rosso en Wit Licht. En veel later blijkt Borsato opnieuw een andere muzikale richting te kunnen kiezen. Wanneer Nederlandstalige pop wordt gecombineerd met de danceproductie van Armin van Buuren. Veel luisterplezier gewenst dus. En luister weer eens vaker naar deze sterke artiest. Want hij heeft er heel veel meer muziek gemaakt dan wij ooit in een uur kwijt kunnen. En we gaan gelijk door naar het eerste nummer dat we draaiden. En dat is Piet, vertel het eens.
1: Nou, in 1990 begon Marco Borsato zijn carrière spectaculair. Op 7 april won hij de Soundmix Show met een vertolking van Billy Vera's At This Moment. Dankzij die overwinning tekende hij een platencontract bij Polydor en verscheen datzelfde jaar zijn debuutalbum Emozione. De single met Emozione op de B-kant bereikte nummer 4 in de top 40 en stond daar 9 weken genoteerd. Een bijzonder detail is dat Borsato aan de Soundmix Show meedeed doordat een andere kandidaat uitviel. Jurylid Hans van Eyck regelde Marco als vervanger voor de show. Zo werd de toen nog onbekende kok uit Alkmaar ineens bekend als zanger. Zijn eerste platen waren Italiaanstalig. Maar het grote commerciële succes zou enkele jaren later pas komen toen hij overstapte naar het Nederlands.
0: Dit is de discografie van Marco Borsato. Van zijn eerste noten tot de liedjes die heel Nederland kan meezingen. Zelfs met een mond vol chips.
1: Marco Borsato begon zijn platenloopbaan met Italiaans repertoire. Zijn vader was Italiaans en keerde na de scheiding van Marco's ouders terug naar Italië, waar hij aan het Gardameer een restaurant begon. Marco bracht daar lange vakanties door en leerde daardoor vloeiend Italiaans spreken. In 1990 won hij die Soundmix Show van Henny Huisman met At This Moment van Billy Vera. Daarna volgde een platencontract bij Polydor en verschenen tussen 1990 en 1992 3 Italiaanstalige albums: Emozioni, Sento en Giorno per Giorno. Zijn debuutalbum heet dus Emozioni, Italiaans voor emoties, en verscheen zowel op cd als vinyl. De openingstrack van dat album is Una Donna Così. De titel betekent letterlijk zo'n vrouw, of wat vrijer vertaald, een vrouw zoals jij. Het nummer werd later dat jaar ook als single uitgebracht en bezingt de bewondering voor een bijzondere vrouw. Een mooie Italiaanse verbinding volgde jaren later opnieuw tijdens Sinfonica in Rosso, want in 2006 zong Marco in het Gelredoom samen met Andrea Bocelli het wel Engelstalige Because We Believe. Maar we gaan terug naar het begin van zijn carrière na 1990. Marco Borsato met Una Donna Così. Una donna.

0: dromen en zeker geen bedrog. Je luistert echt naar de discografie van Marco Borsato.
1: Na twee Italiaanstalige albums koos Marco Borsato in 1994 voor een nieuwe richting. Zingen in het Nederlands. Samen met John Newbank werkte hij aan het album Marco, waarvan Dromen zijn bedrog de eerste single werd. Het nummer is gebaseerd op Storie di tutti i giorni van Riccardo Fogli, waarmee Fogli in 1982 het festival van Sanremo won. Han Korenneef en Leo Driessen schreven de Nederlandse tekst. Dit is geen letterlijke vertaling van het Italiaans, maar vertelt een nieuw verhaal. In september 1994 bereikte Dromen zijn bedrog de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Het nummer bleef daar 12 weken staan. Daarmee werd het toenmalige record van Bryan Adams, die met Everything I Do It For You 11 weken op nummer 1 had gestaan, verbeterd. Pas 18 jaar later werd die reeks van 12 weken geëvenaard en vervolgens overtroffen. Dromen zijn bedrog betekende de definitieve Nederlandstalige doorbraak van Marco Borsato.

0: even voor wie net is binnengevallen. Dit is de discografie van Marco Borsato. Jas uit, radio harder en meezingen maar.
1: Binnen komt van het album Luid en Duidelijk en werd geschreven door John Eubank. Eubank had het nummer oorspronkelijk in het Engels geschreven en niet speciaal voor Marco Borsato bedoeld. Toen Marco het hoorde, wilde hij het graag zelf opnemen. Het lied draait om verliefdheid en het gevoel dat één persoon volledig bezit van je gedachten en emoties kan nemen. Binnen werd eind 1990 een groot succes. De single stond 14 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. Met kerst 1999 bereikte het de eerste plaats. Omdat het nummer ook bij de overgang naar het jaar 2000 bovenaan stond, werd Binnen daarmee de eerste nummer 1 hit van het nieuwe millennium in de Nederlandse top 40. Voor Borsato kwam dat succes op een belangrijk moment. Na problemen rond de geplande millenniumviering in de Arena van Amsterdam liet Binnen zien dat zijn populariteit bij het Nederlandse publiek nog altijd groot was.

0: discografie van Marco Borsato. Afscheid nemen bestaat niet, dus we gaan gewoon verder.
1: Afscheid nemen bestaat niet verscheen in 2003 en is afkomstig van het album Zien. De single groeide uit tot een van Marco Borsato's grootste hits. Het nummer stond 19 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 8 maal op nummer 1. In de single top 100 stond het 3 weken bovenaan. Ook in Vlaanderen bereikte de plaat de eerste plaats. Het was de 6e nummer 1 hit van Marco Borsato in Nederland en vormde het begin van een langere reeks op 1 volgende nummer 1 hits. De videoclip werd geregisseerd door Dick Maas en opgenomen bij Speeltuin De Battenvier in Alkmaar. In de clip zit een meisje bij de cafetaria waar haar moeder werkt. Wanneer ze haar ogen sluit en de naam van haar vader fluistert, verschijnt Borsato. Samen gaan ze de speeltuin in terwijl het hard begint te regenen. De beelden sluiten daarmee rechtstreeks aan op het thema van het lied. Iemand kan lichamelijk verdwenen zijn, terwijl de band met die persoon in herinneringen en gevoelens blijft bestaan.
2: Afscheid

Borsato en Ali B met Wat zou je doen? Opgenomen tijdens de concerten in de Kuip in 2004. Bijzonder aan deze versie is dat het geen volledig nieuw lied was. De basis lag bij Nooit meer een morgen, een nummer van het album De Bestemming uit 1998. 6 jaar later kreeg het een nieuwe vorm toen Ali B een rapgedeelte aan toevoegde. Het idee voor die combinatie ontstond rond de Kuipconcerten waar Ali B een van de gasten was. De liveversie werd vervolgens op single uitgebracht en in de Nederlandse top 40 bereikte Wat zou je doen de eerste plaats en bleef het 18 weken genoteerd. De samenwerking viel ook op omdat combinaties van gevestigde Nederlandstalige popartiesten met rappers in de Nederlandstalige hitlijsten in 2004 nog veel minder gebruikelijk waren dan ze later zouden worden. Aan de single zat bovendien een concreet goed doel vast. De volledige opbrengst ging naar War Child. Daardoor verbond deze uitgave een lied uit 1998 aan een nieuwe rap, een live-opname uit de Kuip en een actie voor oorlogskinderen. Een albumtrack kreeg zo 6 jaar na zijn oorspronkelijke verschijning een tweede leven als nummer 1 hit. En soms, heel soms, dan zie je die Ali B nog wel eens rondlopen in de mediagigant in Almere. Heel raar is het niet.

Marco Borsato en Sita met Lopen op het Water. De single verscheen eind 2001 en was gemaakt voor een heel specifieke gelegenheid. Het Nationaal Huwelijksfeest rond het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima. Borsato werd daarvoor benaderd door het Nationaal Oranje Comité en nam het nummer op met Sita, die kort daarvoor bekend was geworden door het televisieprogramma Star Maker. Lopen op het Water is een Nederlandstalige bewerking van This Mystery. De oorspronkelijke song werd geschreven door Brad James, Hilary Lindsey en Troy Verges. Han Coronet van John Eubank werkte aan de Nederlandse bewerking en Eubank produceerde de opname. Op 1 februari 2002 zongen Borsato en Sita het lied tijdens het Nationaal Huwelijksfeest in een volle Amsterdam Arena. De single stond 4 weken op nummer 1 en bleef in totaal 14 weken in de Nederlandse top 40. Later kwam het nummer ook terecht op Onderweg, Borsato's verzamelalbum uit 2002. Daarmee is Lopen op het Water rechtstreeks verbonden aan een van de grootste publieke gebeurtenissen in Nederland van dat jaar.

0: microfoon staat aan, de muziek ligt klaar en de rode draad is gevonden. Dit is de discografie van Marco Borsato. Rood van Marco Borsato. De single verscheen op 1 mei 2006 en werd een van zijn grootste top 40 successen. Rood was zijn 10e nummer 1 hit in de Nederlandse top 40, stond 11 weken bovenaan en bleef 24 weken in de lijst. De single hoorde bij het project Sinfonica in Rosso, de concertreeks die Borsato later dat jaar in Gelredome gaf. Muzikaal is Rood opvallend opgebouwd. Het begint als ballad en schakelt daarna over naar een sneller gedeelte met symfonische elementen en trance-invloeden. Halverwege verandert het arrangement opnieuw met een gedeelte dat op Borsato's officiële site als River Dance wordt omschreven, gevolgd door kerkorgelklanken. De lange anthemversie op de single duurt ruim 8 minuten en gaat na het bekende lied verder met instrumentale jazz. Dat is het concrete verschil met de singleversie van ruim 5 minuten. John Eubank schreef en produceerde het nummer. Rood werd volgens Borsato's officiële discografie in zowel Nederland als Vlaanderen de succesvolste en best verkochte single van 2006. De titel werd vervolgens ook het herkenningspunt van Sinfonica in Rosso. De concertreeks en de latere uitgaven werden rond hetzelfde rode concept opgebouwd.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

Wit Licht van Marco Borsato. De single verscheen op 21 april 2008 en vormde het begin van een groter project. Wit Licht werd namelijk niet alleen een songtitel, maar ook de naam van een studioalbum, de concertreeks en de speelfilm waarin Borsato zijn acteerdebuut maakte. Het album verscheen op 19 september 2008. De film van regisseur Jean van der Velde volgde in december. De single kwam direct op nummer 1 binnen in de Nederlandse top 40. Wit Licht stond 3 weken bovenaan en bleef 9 weken in de lijst. John Eubank schreef en produceerde het nummer. Daarmee werd de nieuwe single opnieuw onderdeel van de lange samenwerking tussen Borsato en Eubank, die in deze periode een groot deel van Borsato's Nederlandstalig repertoire bepaalde. Op het album staat Wit Licht als 6e track. Dat album leverde 3 nummer 1 hits in de Nederlandse top 40 op. Wit Licht, Stop de Tijd en Dochters. Muziek, film en concerten waren in 2008 dus onder 1 titel samengebracht. Wie alleen de single kent, hoort 1 onderdeel van een project dat tegelijkertijd als album, liveshow en bioscoopfilm

0: Kato met Dochters. De single verscheen op 3 november 2008 en kwam van het album Wit Licht. Het nummer is geschreven door John Eubank en volgt verschillende levensfasen van een dochter. Van kind naar jonge vrouw en uiteindelijk naar het moment waarop een vader haar moet loslaten. Voor Borsato kreeg die tekst een persoonlijke betekenis door zijn dochter Yada. Hij vertelde zelf dat hij tijdens het inzingen steeds aan haar dacht en het daardoor soms moeilijk kreeg. Dat onderscheid is belangrijk. John Eubank schreef Dochters. Borsato bracht bij de opname zijn eigen ervaringen als vader mee en had daarbij Yada in gedachten. Ook in de Nederlandse top 40 gebeurde iets opvallends. Op 15 november 2008 sprong Dochters van nummer 26 rechtstreeks naar nummer 1. Het werd Borsato's 14e nummer 1 hit in de top 40 en zijn 9e nummer 1 hit op rij. De plaats stond 3 weken onafgebroken bovenaan. De videoclip werd opgenomen tijdens een concert in het Gelredome in Arnhem. Een paar maanden later kreeg Dochters bij de Edison-uitreiking van 2009 de publieksprijs voor beste nummer. Zo werd een persoonlijk gezongen nummer van Wit Licht ook een van de belangrijkste singles uit die fase van zijn carrière.
1: 7:15 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: Je hoorde uitzending 7 van de discografie van de maandelijkse spin-off van de Muziekexperts en uitzending 581 van ons programma. Deze maand stond Marco Borsato centraal. In het eerste deel hoorden we hoe belangrijk de samenwerking met John Ulbunk werd. Binnen werd volledig door Ulbunk geschreven en geproduceerd voor Afscheid nemen bestaat niet, schreef hij samen met Han Korreneef en nam hij opnieuw de productie voor zijn rekening. Zo groeide Ulbunk uit tot een vaste creatieve kracht achter veel van Borsato's Nederlandstalige successen.
1: En in het tweede deel viel vooral de veelzijdigheid op van intieme verhalen over vaderschap en loslaten tot grote producties, rap-invloeden en zelfs Spaanstalige passages. Ook maatschappelijke betrokkenheid kwam voorbij, onder meer met een single waarvan de opbrengst naar Woordzeild ging.
0: En daarmee sluiten we deze discografie van af. Volgende week zijn we weer terug met reguliere muziekexperts, met onder andere een onvervalst Haags nummer van Chico. Luister dinsdagavond om 8 uur of zaterdagochtend om 11 uur in herhaling. Teruglezen en naluisteren kan via demuziekexperts.nl. El 22 september hoor je bovendien wie centraal staat in de volgende discografie van. We eindigen met 2 regels uit Mooi die nog even mogen blijven hangen.
1: Hoe mooi is jouw werkelijkheid? Je bent net zo rijk als je je voelt.
0: Het is maar dat je het weet. Blijf nog even luisteren en tot de volgende keer of volgende week. Piet, jij ook bedankt. Ciao.
1: Hetzelfde.

hoe mooi dit achteraf zou zijn.

0: luistert naar PR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
2: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
1: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy van
11: Kesten. Ik ben Marcia van
10: Werk
11: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen. En
1: waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen. Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: hi, goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen we afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden, dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3-4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: Een thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3-4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja. Nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want nee, ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus je bent de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ja, ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar, ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad, over een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of de floret.
2: Degen, of de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan.
2: Oh,
3: dus dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ik kan er best vooraf wat om zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
2: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Nee,
1: die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan dat ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie. Klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Ja, het voelt voor mij wel dat ik inderdaad
0: voor deze 40-plusser,
1: ja. Hè? Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer.
1: Ja, klopt. Oh.
0: Het is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk dat. Met deze vraag.
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over.

0: elke scenario die er is.
1: Zijn er peilingen?
0: Nee.
1: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek. Nee. Ik heb geen idee.
0: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die één zit er sowieso wel in. En die twee, dat wordt vechten.
1: Ja?
0: En toen werden het er gewoon drie.
1: Ben je trots?
0: Ontzettend.
1: Ja?
0: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor, om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
1: Ja.
0: En dat is echt waardevol.
1: Ja. Ik ben heel even...
0: Nee, maakt niet uit.
1: Waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
0: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden en dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
1: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
0: ja.
1: Voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
0: Ja.
1: En jij studeert ook nog pedagogiek.
0: Ja.
1: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
0: Ja.
1: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
0: 24 uur.
1: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
0: Nee.
1: En is je studie deeltijd?
0: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
1: Hij bestaat in deeltijd.
0: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
1: want je studeert nu pedagogie.
0: Ja, dat is eigenlijk.
1: Hogeschool.
0: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En social works is eigenlijk heel erg breed. Dus alle leeftijden. En die bestaat wel in deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar social work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
1: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
0: Ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
1: Ah.
0: En ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten en om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
1: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
0: dat is vooral puberteit.
1: Kleine...
0: Nee, op je verte was het echt puberteit.
1: Nee, maar ik bedoel wat jij... Wat pedagogiek is natuurlijk alles.
0: Klopt, ja, dat is ook baby's.
1: Maar jouw interesse?
0: Pubers. Ja, die zijn het leukste.
1: Ondoorgrondelijk.
0: Ja. Klopt, lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
1: Want hoe was jij als puber?
0: Stil.
1: Stil?
0: Heel stil.
1: Oh, dat verrast mij.
0: Ja.
1: En weet je waarom jij stil was?
0: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven en het maar allemaal te zien.
1: Oké. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
0: Ja.
1: En wil je daar iets over?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is wel fascinerend.
0: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik het voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
1: dat moet niet zijn.
0: Shit, nee.
1: Echt?
0: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
1: En dus wat een compliment had moeten zijn.
0: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
1: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf?
0: Nee, het was echt op dat moment. Het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
1: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je.
0: Nee.
1: Denk ik dan.
0: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
1: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
0: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
1: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je één iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
0: Dat is het belangrijkste, toch?
1: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
0: Mm-hmm.
1: Dus klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dat klopt.
1: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
0: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen en een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk en kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
1: Want je was dus zelf begin van je puberteit een stille puber. Onzekerheid zal natuurlijk nog... Ik neem aan dat je nog steeds... Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
0: Ik ben constructief onzeker geworden.
1: Je hebt dat wel om weten te zetten.
0: Ja.
1: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht... Ik kon mijn betere zelf... worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
0: Klopt.
1: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
0: Ik heb vanaf het mbo heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was toen ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
1: Ook niet even leuk altijd.
0: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk word je daar een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat... ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja.
1: En dat denk je dat komt door de politiek of door de mix van... Want je doet wel verschillende dingen.
0: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan. En om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Mooi. Heel mooi. Maar wat, ja, ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe, mijn gevoel bij, want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
0: Ja. Okay. Ik wilde het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
1: Constructief rechts? Ja. En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
0: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op een bepaalde manier naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
1: Ja.
0: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waar je het ook gewoon kan.
1: Ja, alleen wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
0: Ja.
1: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien. Tuurlijk. Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
0: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen, die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld.
1: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of,
0: maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
1: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe. Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan. Ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid, anders voelen, anders. Andere religie. Ik bedoel.
0: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
1: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
0: Nou, ik had ooit een. Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daar kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
1: Ja.
0: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
1: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar over gender... Daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
0: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken. Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken... en je komt naar me toe en ik praat met je... en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders... en het wordt dan meteen daarin een ruzie... dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En het maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
1: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
0: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
1: Ja, ja. Oké. Acid Rain?
0: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me, van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school, kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst... ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
1: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metal band.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye.
0: Skye.
1: Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye?
1: Skye, ja. Nee. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet.
1: Nee.
0: Hier wilde... zo'n klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn paken. Maar paken is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn...
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn paken die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja.
0: Oh.
1: Grappig, hè?
0: Ja, Friese. Ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Jaar 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, jaar 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam mijn best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je er echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen weinig belasting. Terwijl ik denk hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Dus jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten, doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan praten. We moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Ja, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: Dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Daar ga jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen we er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen anti-buitenlander... of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van, we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Ja, dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... Ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar, als het landelijk wordt, dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie, begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wilde stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even gewoon. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Oh, dat vind ik nog... Kom
1: ja, nee, vloeken. Ik denk, ik zeg het gewoon even niet. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja, sorry,
0: het Stadhuis.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart over 10 s'avonds.
0: Kwart over 10 al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Ja, er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja, juichen.
0: Toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Het was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Ja. Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar en? ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoeten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: De onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn. Ja,
1: dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna in de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Okay. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerste gebeuren.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Grapje.
1: Ik denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Klopt. Vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuw bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. En dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee. En zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf wel kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politiek.
1: Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Politiek debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja,
0: maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: naar PR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is niet te geloven, hij zit erin!
10: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
12: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
10: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
13: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
10: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
14: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed gisteren. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. Bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers die actie voeren op de snelweg voortaan strafrechtelijk vervolgd worden. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven en 6 anderen raakten gewond. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. NEC gaat daarom door in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, later geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling.